Kantate BWV 194. Hörst erwünschtes Freudenfest was dat. In een uitvoering van de sopraan Sibylla Rubens. De altus Bernard Landauer. De tenor Christophe Brigardien. En de bas Klaus Mertens. Met de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. Onder leiding van Ton Koopman. Gisteren zijn we begonnen met de Goldberg-variaties. Op klaversimbel, zoals het oorspronkelijk hoorde eigenlijk. We horen nu het vervolg naar het slot toe, uitgevoerd door Pieter Jan Belder.

De derde partita voor vioolsolo in E groot BWV 1006 van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de barokvioliste Lucie van Daal. Met als delen Preludio, Lour, Gavotte en Rondo minuet 1, minuet 2, Bourré en Gigue. Maar het feest der herkenning is nog niet afgelopen. Oplettende hoordertjes hebben stellig in het beginkoor, dus na het orgelconcertje, de hoormessen herkend. Daar horen we deze muziek in het slotkoor als Dona Nobis Pacem en in het eerste deel als Gratias Agimus, dank brengen wij u. In de oervorm van onze kantaten van vandaag, BWV 29 dus, is de tekst Wir danken dir. Dat is niet ver verwijderd van de teksten uit de hoormessen. In al zijn bewerkingen blijft Bach altijd trouw aan de gevoelstemming, het affect, hier dus de dankbaarheid. Het gaat niet om rouw, verdriet of gelukzaligheid, maar om de milde stemming van de dank. In de hoormessen voert ons dat tot God, tot de hoogste regionen. Hoor die oplopende lijnen die tot in de hemel reiken, zoals de zoldering van menige barokkerk ons hemelwaarts omhoog voert. U hoort het Sanctus en het Agnus Dei uit de hoormessen, dat besloten wordt met het Dona Nobis Pacem, geef ons vrede. Deze spirituele tendens is al in het beginkoor van de kantate te horen. U hoort de prachtige, recente uitvoering van Jordi Savall, een goede bekende voor de concertzender. Kijkt u maar eens op het programma op internet en dat kunt u vinden en nog veel meer. Ik noem het maar even www.concertzender.nl. En hier is Jordi Savall.

Koorstukken van Johannes Brahms en de uitvoerenden waren leden van het Rias Kamerkoor onder leiding van Marcus Creed. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach. Het laatste programma op de werkdag van deze week. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Bedankt voor het luisteren, prettig weekend en hopelijk tot maandag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Goedemiddag. Weer een week, een werkweek met geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag dus van 1 tot 2 uur. En mijn naam is Joop van Zijl, ik ben de presentator. En deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. De feestelijke kantate BWV 30, Freue dich, erlösters Jahr, is een parodie, dat wil zeggen dezelfde muziek en een nieuwe tekst, van de wereldlijke kantate Angenehmes Wiederau van 28 september 1737 voor de heer von Wiederau. Het is een van de laatste kantates die we van Bach kennen, uitgevoerd voor het feest van Johannes de Doper, het Sint-Jansfeest op 24 juni in 1738 of 1739. Zoals Bach-kenner Eduard van Hengel het zegt, de jubelstemming waarmee Wiederau zijn nieuwe heer verwelkomt, wordt hier overgedragen op de heer die zijn volk niet in de steek laat door zijn zoon te zenden. Het stuk vormt een pertinente weerlegging van het idee dat parodieën uit gemakzucht zouden voortkomen. Want aan het eind van de jaren 30 bestond er voor Bach geen enkele noodzaak meer om onder tijdsdruk kerkkantates te produceren. Hij voorzag al jaren in zijn wekelijkse kantatenbehoefte met de 4 à 5 jaargangen die hij direct na zijn aantreden in Leipzig had gecomponeerd. Kantate 30 moet uitsluitend zijn ontstaan uit de wens om geslaagde muziek voor een eenmalige gelegenheid regelmatige toekomstige gebruiksmogelijkheden te gunnen. We horen aan de moderne, galante stijl de tijd dat Bach dit werk schreef. De galante muzieksmaak greep om zich heen en Johann Sebastian pakte dat op. Hij was helemaal niet conservatief. Dat is een raar beeld dat in de loop van de romantiek ontstaan is. Hij was juist een vernieuwer en pakt met het grootste gemak nieuwe modes op. Hij zorgt in deze late kantaten voor veel swingende, toegankelijke muziek met een uitgesproken danskarakter en weinig meerstemmigheid, weinig polyfonie. De grote Bach-kenners van weleer vonden dat maar niks. Albert Schweitzer vond het maar barbarij, dat hergebruik van die lekkere wereldse muziek. En een zekere Whittaker sprak zelfs over de ergste misdaad jegens zichzelf. Tja, geleerden die Bach willen vastpinnen als een heilige boon, een soort muziekdominee, man in dienst van de evangelische omroep of zoiets. Ach nee, heilige boon. Dit overrompelende en meeslepende openingskoor is een van de meest uitgelaten stukken die Bach ooit schreef.

Dat was de kantate 30, Feuerdich, Erlösteschar. Uitgevoerd door Joanne Luna, sopraan, Wilke te Brummelstroete, alt, Paul Agnew, tenor en Dietrich Henschel, bas. We hoorden verder die English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Morgen zullen we dus de oorspronkelijke wereldlijke kantate horen. Om de overstap naar die zogenaamde wereldlijke muziek mogelijk te maken, hier vast twee heerlijke concerten. Voor Bach was dat geen overstap. De muziek was altijd ter ere Gods, Soli Deo Gloria. En zo heet trouwens ook het eigen platenlabel van Sir John Eliot Gardiner. De context zorgt wel voor verschillen. Zo is de instrumentatie vaak uitgebreider en subtieler bij de hofmuziek, waar geld immers geen rol speelde. En daar vinden we ook geen koralen. Die horen weer typisch bij de kerk. Nu dan twee van die typische concerten. Het eerste is BWV 1055 voor klavercimbal uit 1735. Oorspronkelijk voor oboe d'amore. In de periode te Keuten, waarschijnlijk daar al voor dit mooie instrument geschreven. In Keuten had Bach heel goede instrumentalisten, mogelijk beter dan in Leipzig. Maar hij had in Leipzig wel heel goede klavecinisten. In de eerste plaats was hij dat zelf, en dan zijn drie oudste zonen en nog een paar goede leerlingen. We hebben geen uitgeschreven klavecimbalpartij, dus mogelijk speelde Johann Sebastian Bach zelf vanuit de orkestpartituur, waar de klavecimbal, de solo van de klavecimbal, natuurlijk gewoon in staat. Het is een onderschat concert. Het langzame middendeel is weer zo'n mooie Siciliano, het vormend van de trage Siciliaanse herdersdans.

Het Klaversymbolconcert BWV 1055 van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door het Franse ensemble Café Zimmermann onder leiding van Pablo Valetti. Een heel genietende, liefdevolle sfeer roept dit concert op. Mooie Italiaanse tuinen? Wel, het concert dat nu volgt, door hetzelfde ensemble uitgevoerd overigens, was echt uitgevoerd in die tuin van Café Zimmermann destijds in Leipzig en is puur Italiaans. Het is een concert voor vier violen van Vivaldi, dat we in een eerdere uitzending al eens lieten horen, nu bewerkt door Bach zelf om het met zijn zonen in de tuin van Café Zimmermann in Leipzig te spelen. Bach spreekt dan altijd van verbesserd in bas, dus verbeterd wat betreft de dieperliggende instrumenten, dus de altviool cello en de contrabas, toen de violone geheten. Die aardse ondergrond die mis je wel een beetje bij Vivaldi, maar het blijft een heerlijke combinatie. En Bach had meer waardering voor Vivaldi dan Maarten het Hart, die het toch allemaal wat te frivool is.

En dat was Bach, Werken Verzeichnis 30a, Angenehmes Wiederau, een drama per musica. En een en ander werd uitgevoerd door de sopraan Sandra Pio, door de alt Banjo Bartosz, door de tenor Christophe Prégardien en de bas Klaus Martens. Het orkest was dat van Ton Koopman, diens Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. Echt weer eens tijd voor orgelmuziek. Als Bachs werk voor 3/5 vocaal is, is er nog altijd 1/5 puur orgel. En daar is een aparte groep liefhebbers voor. Toch willen we de niet directe orgelliefhebber verleiden om zich meer open te stellen voor dit soort muziek. Het is de taal van de barok, maar ook van de toenmalige componisten. Ze speelden allemaal voortreffelijk orgel. Ook Händel. Maar number one was Johann Sebastian Bach. De huidige barokspecialisten zijn voor een groot deel ook organist. Neem maar Gustav Leonhard, Ton Koopman, Masaki Suzuki, Pieter Jan Belder. Na een zwaar en imposant preludium volgt straks de fuga. Daarna een prachtig meditatief koraal. En dan de heerlijk zwierige en galante 5e trio-sonate. Een verleidelijk stuk. Ooit door Ton Koopman gekozen voor zijn prix d'excellence voor orgel. En hier ook weer moeiteloos door hem gespeeld.

Dat was Ton Koopman, nu niet als orkestleider, maar als solist. En wel op het Gabler-orgel van de Basilica zu Weingarten. Ton Koopman speelde de prelude en fuga in C-klein BWV 540, Choraal am Wasserflüssen Babylon BWV 653 en de triosonate in C-groot BWV 529. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor wat betreft vandaag. We zijn er morgen natuurlijk weer op de concertzender, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma, Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Wij verwelkomen u weer bij de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Op vele verzoek beginnen we vandaag met een wekelijkse aflevering met een solist. Een soort solistenportret, maar dan grotendeels gewijd aan Bach-muziek die zij spelen en vooral zingen. We beginnen vandaag op Nederlandse bodem met de solo-cd van Klaartje van Veldhoven. Bach zit daar in de genen. Haar oom Jos van Veldhoven, is de dirigent van de Nederlandse Bachvereniging. En daar heeft zij ook veel gezongen en geleerd, zo vertelt ze. Johann Sebastian Bach was altijd haar lievelingscomponist. Zijn muziek is heel aards en raakt je toch ook heel diep. Zijn muziek is, net als een kathedraal, gebouwd volgens strenge wetten, imposant, maar het raakt je ook. Bach is zo mooi, hij heeft zoveel geschreven, met zoveel verschillende kleuren, je kan er alle kanten mee op. De titel, Kom in mijn hertenshaus, spreekt voor zich. Kom in mijn harteke wonen. Het is een gevoelstaal, eigenlijk een mystiek taalveld dat Klaartje van Veldhoven diep aanspreekt. Ze heeft een mooie, heldere sopraan die zeer geschikt is om al die sopraanaria's te zingen die zo uitgesproken voor jongensstemmen zijn geschreven. Maar ze heeft ook warmte, diepte en vrouwelijke kracht. We mogen nooit vergeten dat Bach's tweede vrouw een voortreffelijke sopraan was. Die zong op bruiloft en partijen, maar ook in de wereldlijke cantates. We zullen Klaartje, what's in the name, nog wel eens interviewen voor dit programma. Hoe vaak Bach op het dagelijks programma staat in haar leven. Maar ze heeft hier een mooie cd samengesteld met een paar van de mooiste sopraanaria's. Die, in combinatie met allerlei leuke stukjes uit het notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach, Bach's tweede vrouw. En we horen dan, let op, Marieke Grotenhuis op de accordeon. En die accordeon, dat is eigenlijk een prachtig Bach-instrument. Aan haar zullen we andere keer nog eens een aflevering wijden. Dan ook aandacht voor de accordeonisten die Bach zo prachtig kunnen spelen. En daar noemen we er twee, zoals onze eigen, helaas niet meer aanwezige, Harry Moten en Richard Galliano. Klaartje van Veldhoven wordt nu voortreffelijk begeleid door een barokorkestje, wat al in de eerste meditatieve aria mooi van zich laat horen. Die zelen holt in Jezu hende, uit de kantate 127.

Dat was de kantaat BWV 97 in allen meinen Taten, uitgevoerd door Anna Blazikova sopraan, Robin Blaze altes, Gert Turk tenor en Peter Kooi bas met het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Wat rest ons dan nog om weer eens zo'n solopartita van Bach uit die jaren in Köthen te laten horen? De beroemde tweede met de chaconne. Dat allerverbluffendste stuk van Bach dat geen gelijke kent. Waarbij romantici maar een begeleiding op de piano erbij schreven. Er zijn hypotheses dat in die chaconne allerlei koralen zijn verwerkt die rouw uitdrukken. Bach had namelijk in die tijd zijn eerste vrouw, Maria Barbara, verloren aan de dood. Ze was al een maand begraven toen hij na een dienstreis thuis kwam, notabene. En het duurde wel 2 jaar voor hij hertrouwde met Anna Magdalena Wilken. En normaal deden mannen dat na het overlijden van hun eerste vrouw dat al binnen een maand. Zijn rouw was blijkbaar erg groot. En wou hij daarom weg uit Köthen? Was die plek te zeer besmet door pijn en verlies? Zijn zoveelste grote verlies in zijn toen nog jonge leven? Aan het portret van Aale uit 1720 ontwaar je een man die een klap heeft gehad. De bravoure, de lust is eruit. En deze partita in D-klein is zeker niet vrolijk, maar is wel vol energie. En in die chaconne is het doorgaand ritme van de ostinato de baslijn. De canto ostinato, een voordrijvend mysterie. Beluisteren naar een romantische uitvoering van de partita in D-klein, maar door een violist van groot formaat. En er wordt gespeeld op een Stradivarius, de Stradivarius Maria Theresa uit 1719.

De Partita vioolsolo in D-klein BWV 1004. En wie was de violist? Het was een opname uit 1975 van de toen zeker heel beroemde violist, mooie violist, Nathan Milstein. En tot zover voor vandaag, maar ook voor deze week, ons programma Geen Dag Zonder Bach. Als het goed is, zijn we er maandag weer. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur met het programma Geen Dag Zonder Bach hier op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt vervaardigd door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag, prettig weekende en wel tot maandag.

Weer een nieuwe week met geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Althans, op de werkdagen van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de presentator. En deze programma's worden samengesteld, vervaardigd door Govert Jan Bach. Vandaag verder met kantate 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ, voor de 13e zondag na Trinitatis. Voor het eerst uitgevoerd op 3 september 1724. Het is een heftige kantate, vooral het beginkoor, met een van de mooiste alt-aria's van Johann Sebastian Bach. Het wordt deze week een beetje de week van de alt, want er volgen nog meer mooie alt-aria's deze week. Als zo vaak wijkt de tekstschrijver nogal af van de bijbellezingen van deze zondag, waar het onder meer gaat om het liefhebben van God, evenals je naaste. Voor onze troost kunnen wij ons alleen verlaten op God, allein zu dir. Het beginkoor klinkt daarom een beetje als een wanhopig kyrie. Er gebeurt van alles in dat beginkoor en dan kom je pas een beetje bij in de alt-aria. Wie furchtsam wanken meine Schritte, letterlijk vertaald, hoe angstig wankelen mijn schreden. Bach componeert altijd heel beeldend als het om beweging gaat. Dan gaat de begeleiding in de onderstemmen mooie ritmes opleveren. De violen met dempers dwalen om de alt heen. Er zijn grote sprongen, er zijn opgaande en neergaande lijnen. Het zwalkt echt. Als je de noten bekijkt, dan zie je inderdaad een onrustig beeld. Maar Bach trekt je door de wankelmoedigheid heen. Het komt op welluidende wijze helemaal goed. En dan volgt een prachtig duet voor tenor en bas in driekwartsmaat, waarin de stemmen manmoedig de basso ostinato, de doorgaande bas, volgen. Een duet dat zekerheid en houvast biedt. Een sterk slotkoraal sluit alles ferm af. U hoort een uitvoering van het Leeuwenberg Vocaal en Instrumentaal Ensemble onder leiding van Roel Vogel. Olga Werner is de alt, Hans van Dijk de tenor en Evert-Jan Nachtegaal de bas. Die bas, Evert-Jan Nachtegaal, die produceerde deze opname. Het is een traditie van de Utrechtse Bach-kantatendiensten. En wanneer u daar meer van wilt weten, dan zouden we u willen aanraden, kijkt u even bij bachkantatendienstenutrecht.nl. En die bas dus, Evert-Jan Nachtegaal, die produceerde om deze opname heen een alleraardigst boekje met een treffend verhaal en mooie tekeningen die de tekst en de muziek van de kantate relief geven.

U hoorde een uitvoering van de kantate 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ, in een uitvoering van het Levenberg Vokaal en Instrumentaal Ensemble onder leiding van Roel Vogel, met de alt Olga Werner, de tenor Hans van Dijk en de bas Evert-Jan Nachtegaal. Ja, de altaria verdient het om extra uitgelicht te worden. Wie furchtsam wanken meine Schritte. Dit is een van de allermooiste aria's van Bach. Dat zegt tenminste Maarten het Hart. Een schitterend voorbeeld van datgene wat Vestdijk Bachs onmeewarige geduldigheid heeft genoemd. Aldus Maarten het Hart. Deze aria kan wat hem betreft niet langzaam genoeg worden uitgevoerd. Alleen al het feit dat het maar doorgaat, 10 minuten lang, maakt dit een van de meest grandioze stukken die Bach ooit gecomponeerd heeft. Aldus Maarten het Hart. De gang van het leven lijkt te stokken. Wankel zijn mijn schreden. Onzeker is mijn gang. Als er muziek bestaat die labiliteit weergeeft, dan is het deze wel. En dat doet Bach eerst door de instrumenten. De eerste viool met demper, sordine. De andere strijkers spelen geplukt, pizzicato, waardoor een onzekere gang wordt voorgesteld. De alt gaat in haar zang alle kanten op, vooral door chromatiek. En dat betekent door kleuring, noten die dicht bij elkaar liggen. Maar intussen staat alles in de heerlijke toonsoort C groot, die van de Jupiter-symfonie van Mozart. Want hoe we ook door het leven wankelen, God is het fundament dat ons schraagt, zo vertelt de tekst. En zo is de troost impliciet aanwezig in deze muziek. Hoewel deze muziek aan de romantiek van een eeuw later raakt, laat Bach ons niet alleen. Het effect is dat van een meditatie, een mindfulness-ervaring, waarin we verstillen en tot onszelf komen in onze jachtigheid. De onmeewarige geduldigheid, zoals Vestdijk het zei, raakt natuurlijk aan de kern van het boeddhisme, waar geduld zo'n grote rol in speelt. Wel, als mediteren u minder goed afgaat, dan kunt u hier veelvuldig naar luisteren. Het regenereert uw cellen, doorspoelt uw brein, een pure Bach-remedy. U hoort de alt-aria nog een keer door een mannenalt, waarbij u zich mag afvragen wie dat nu zo mooi zingt. En wat uw voorkeur betreft, als u een voorkeur heeft, vrouwen of mannenalt, laat het ons eens weten. Dat kunt u makkelijk via internet doen. En het adres voor uw e-mail is dan bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. Een mannen- of de vrouwenalt. Wat is uw voorkeur? Goed, en dan gaan we dan met de mannenalt. In ruim 8 minuten, wat kort voor Maarten het Hart, maar wel langer dan de enige aria in de Matthäus Passie. En dan gevolgd door het prachtige duet voor tenor en bas.

En dat waren nog eens delen uit de Kantate 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ. En de uitvoerenden hier waren Max van Egmond, bas, Marius van Altena, tenor, René Jacobs deed de countertenor solo, dus de alt solo, en verder hoorden we het Leonard Concert onder leiding van Gustav Leonard. En dan zijn we alweer toe aan het laatste werk op deze maandag, en dat wordt de vierde sonate voor klavercimbel en viool, BWV 1017. De uitvoerenden Todd Koopman en Catherine Manson.

Op de concertzender wensen wij u goedemiddag en wel met het programma Geen Dag Zonder Bach van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach. Vandaag verder met onze wekelijkse aflevering met een Bach-solist. Een soort solistenportret, maar dan grotendeels gewijd aan Bach-muziek die zij spelen en vooral zingen of dirigeren. Vandaag de solo-cd van Magdalena Kosciena met louter Bach-aria's. Het verhaal over deze cd is bijzonder. De Tsjechische mezzosopraan Kosciena was al een groot zangeres en probeerde een platencontract bij DGG, Deutsche Grammophon, te krijgen. Maar dat lukte niet. De cd-verkoop was al bedreigd in de late jaren 90. Toen steunden vrienden van haar, die barokinstrumenten bespeelden, toen een nog

onontgonnen gebied in Tsjechië, haar bij het opnemen van de mooiste Bach-aria's. En ze stuurde het bandje op naar DGG en daar herkende men haar uitzonderlijke talent. Er werd een cd gemaakt met haar vrienden die haar begeleiden. Nog steeds fenomenaal. En toen begon haar zegentocht. Ze zingt zowel de sopraan als de altpartijen met het grootste gemak en een doorleefde interpretatie. Ze werd steeds vaker gevraagd en in 2000 zong ze de OMS'en in het concertgebouw met het King's Concert in de concertserie van Fred Luiten. Nou, dat was fenomenaal. De vervaardiger van dit programma, de samensteller, Govert-Jan Bach, die heeft haar nog eens persoonlijk ontmoet. Die mocht haar toen namens DGG na afloop een boeket in haar hotel aanbieden. Nou, zegt Govert-Jan Bach, het was een introverte, sensitieve en bescheiden vrouw die ik toen mocht ontmoeten, zonder enige diva-allures, maar wat een carrière. Ze bleef veel Bach zingen, onder andere met Sir John Eliot Gardiner, met wie ze ook een dvd met Bach-kantates maakte, en een prachtige Matthäus-passie met Paul McCreesh, ook op Deutsche Grammophon. Maar ze waagde zich ook aan Mahler en zelfs de Carmen van Bizet. Ze deed ook veel goeds voor de Tsjechische muziek. Ze trouwde met niemand minder dan met Simon Rattle en werd moeder. Sir Simon was niet de eerste muzikale grootheid die een uitnemende sopraan huwde. Een sopraan met weinig diva-allures, maar met een enorm wendbare stem. Ze kan zowel heel laag als heel hoog zingen en met een geweldig inlevingsvermogen. 16 mei jongstleden signeerde zij haar bijzondere en veelzijdige verzamel-cd-box nog bij Concerto in Amsterdam. Luistert u naar haar.

De laatste werkdag bij de concertzender. En toch heet het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Joop van Zijl, dat ben ik, is de presentator. En dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. We beginnen met BWV 35. Geist und Seele wird vermehrt. Voor de 12e zondag na Trinitatis. Het eerst uitgevoerd op 8 september 1726. Het thema is dat de gelovigen verward zijn door het wonder van de genezing van een doofstomme. Ze raken er zelf, als het ware, doof en stom van. Bach was altijd enorm geïnteresseerd in bijbelteksten die over muziek, dans of geluid gingen. Zou hij daarom geen koor in deze wonderlijke kantaten laten klinken, omdat ze met stomheid geslagen waren? Des te meer klinkt het orgel. Twee keer mag het concerteren. Aangezien Bachs oudste zoon Friedemann al niet meer in Leipzig woonde en de orgelpartij niet helemaal is uitgeschreven, zou Johann Sebastian dit wel eens zelf hebben kunnen spelen. Verder prachtige solostukken voor de alt. Het is eigenlijk nog amper een cantate zo, meer een concert. Bach importeert met het grootste gemak wereldlijke en ook instrumentale muziek in zijn kerkelijke cantates. Eerder geschreven dus dan de kerkelijke muziek. Liggen wij daarvan wakker, zoals biograaf Spita of Albert Schweitzer? Integendeel. Misschien krijgen we dansneigingen en kunnen we daarom niet slapen. Maar Bach verwart ons wel met zijn vrije en genietende heerlijke omgang met muziek. De orgelstukken zijn mogelijk ontleend aan een veel eerder geschreven hobo-concert. De heerlijke altaria aan het begin van de wiegende 6/8e maat is mogelijk het tweede deel van dat concert. Bach voegde dan voor de cantate wel een obo di caccia, waardoor een wat ernstiger sfeer ontstaat, aan toe en laat het orgel spelen, het kerkinstrument bij uitstek. En zo past het weer wonderwel. We worden er stil van. Maarten het Hart verwacht vanwege de titel dat het over verliefdheid gaat. Wat meer over hem zegt dan over de cantate. In deze week van de alt en de mezzo-sopraan een hele alt-cantate zonder een koraal.

zaalafsluiting zelfs, maar wel met een concerterend orgel, obligaat heet dat dus, en welke alt zingt dit nu zo mooi?

Ja, dat was dus de mannenalt Andreas Scholl. Ja, we zullen gauw eens een artiesten-Bach-portret aan deze zanger wijden. Een geliefd zanger, die overigens ook nog graag popliedjes zingt. En dat heb ik tenminste wel eens op de radio gehoord, ook goed Nederlands spreekt trouwens. U hoorde Andreas Scholl met Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen. En de organist was Markus Merkel. Het gereconstrueerde concert voor hobo nu, als BWV 1059 Reconstructed. Gespeeld door de hoboist Heinz Holliger. Heinz Holliger, die 21 mei 1974 werd. Holliger is een fenomeen. Hij heeft altijd Bach gespeeld, haast buiten de revolutionaire ontwikkelingen in de barokpraktijk om. Maar daar ook weer door beïnvloed. Altijd heeft hij voor Bach gepleit. Maar ja, ook zijn er hedendaagse stukken voor hem gecomponeerd. Desnoods deed hij het zelf. Een musicus pur sang die altijd weer terugvalt op Bach. En deze dagen dirigeerde Heinz Holliger het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. Ja, en terzijde. Maar hij deed dat onder andere, dat dirigeren met eigen werk. Goed, hier is dan de hoboïst Heinz Holliger.

de Hobo-concerten BWV 1053, 1059 en 1055 werden uitgevoerd door de hoboist Heinz Holliger met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Jonah Brown. En als we dan toch bezig zijn, hetzelfde gereconstrueerde concert nu voor blokfluit. In handen van Erik Bosgraaf, ja, dat wordt weer extra genieten. Na de drie delen van het gereconstrueerde hobo-concert hoort u dan nog een bewerking van een orgelkoraal. Liebster Jesu, wir sind hier. Ook weer heel mooi. Met Bach kun je alle kanten op, als je de nootjes maar niet verandert.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Dit wordt een nieuw programma bij de Concertzender. En dit programma wordt iedere dag uitgezonden om 1 uur. Duurt een uur, dus van 1 tot 2. Geen dag zonder Bach. Dat wil zeggen, iedere werkdag zijn we er. Zaterdag en zondag, dan moet u het eigenlijk maar zelf een beetje uitzoeken. U hebt vast wel iets van Bach in de kast staan. En dat moet dan maar tijdens het weekend gedraaid worden bij u thuis. Nogmaals goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach. Ja, die naam Bach hebben we niet voor niks gekozen. Ja, wat gaan we voor muziek draaien? We kiezen niet voor bepaalde uitvoeringspraktijken, maar we pakken alles wat op de markt verschenen is en, laten we dat erbij zeggen, wat goed is en wat samensteller Govert Jan Bach met name prima vindt. We zullen ook de tune, dat is de beginmelodie, regelmatig even afwisselen, want er zijn diverse uitvoeringen van. Maar goed, u zult het wel herkennen. Dan nog dit, alle Bachs komen aan bod, want Johann Sebastian was natuurlijk niet de enige. U kent wellicht zijn zoons, maar ja, hij heeft ook voorvaderen gehad. En die voorvaderen, ooms bijvoorbeeld, hebben ook hele mooie dingen gecomponeerd. En als u regelmatig naar dit programma zult luisteren op de werkdagen tussen 1 en 2, dan komt u die muziek vanzelf tegen. Goed, we gaan beginnen. We beginnen maar meteen bij het begin met Bachs werkenverzeichnis nummer 1. Ja, wie schön leuchtet die Morgenstern. Hoe mooi schittert de morgenster, heet de kantate. Een kantate voor het feest van de verkondiging aan Maria. Johann Sebastian componeerde dat in 1725 in Leipzig. Hoewel, het is helemaal niet de eerste kantate van Bach, maar toch is het wel een feestelijk begin. Ja, hoe zit dat dan als het BWV 1 is en het is niet de eerste kantate? Wel, de nummerindeling was volgens rubrieken, zoals kantates, passionen, concerten, etc. en niet chronologisch. De Bachgesellschaft begon in 1850 met de cantates, waarvan onomstotelijk vaststond dat ze door Bach zelf waren gecomponeerd. En die kregen de eerste nummers. Deze cantate werd dus uitgevoerd op het feest van Maria Boodschap, precies 9 maanden voor kerst, wanneer het kerstkind wordt geboren. U hoort al elementen van kerst in deze glansrijke en mystieke muziek, de hobo's van de herders en de horens van de koningen. De uitvoerenden zijn het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. Het eerste van de klavierconcerten van Johann Sebastian, dat in D kleine terts, BWV 1052 nu. Een dramatische toonsoort die zorgt voor een indringend concert. Deze toonsoort zal later een grote rol spelen in de Don Giovanni, daar heb je hem weer, van Mozart, waar de sfeer van het D kleine terts overheerst. De intro van dit concert is ook de intro van dit programma, dat zal u wellicht opvallen. Mogelijk werd het oorspronkelijk al veel eerder als vioolconcert gecomponeerd. Heel veel weten we niet precies over het ontstaan van de werken van Johann Sebastian Bach. Bach hergebruikte het eerste deel zelf in 1726 als Sinfonia voor orgel en orkest van zijn kerkkantate BWV 146. Dat is de kantate Wir müssen durch viel Trübsal. Het tragische en pathetische van dit concert komt in die kantate terug. Wel, hoewel het ook veel op piano wordt uitgevoerd, kiezen we nu voor de uitvoering op klavercimbal. En wel door de dit jaar overleden grootmeester Gustav Leonhard. Na het zware eerste deel volgt een wiegend langzaam deel. De gespannen sfeer komt weer terug in het jachtige laatste deel.

aldus de kantate BWV 2, Ach Gott von Himmel, sieh darein, uitgevoerd door het Bach-collegium Japan.

De klaversinist Gustav Leonhard gaf een uitvoering van het eerste klavierconcert van Johann Sebastian Bach in D kleine terts. Deze tweede dag met Bach, zo tussen de middag tussen 1 en 2, sluiten we af met de eerste vioolsonate in B kleine terts, Bachs werken verzeichnis 1014. Dit zijn zeer subtiele sonates, die sonates, vioolsonates van Bach voor klaversymbool en viool, waarin beide instrumenten volledig evenwaardig zijn en eigenlijk met elkaar strijden om de aandacht. De viool komt er op een gegeven moment als een zangstem in. Dat leek op de langgerekte aria's uit de opera, waarin de castratenzangers schitterden en hun techniek showden. Daar hield het publiek toen van. Mezza di voce heette dat. Epater le public, het publiek verbluffen. We zullen dat vaker bij Bach tegenkomen, die daar een heel eigen wending aan geeft. Bach hield van opera en ging vaak met zijn zoon Friedemann naar de opera in Dresden om die leuke liedjes te horen. Maar deze typische kamermuziek is toch veel verfijnder. U hoort Catherine Manson, barokviool. En dat klinkt zeker in het begin alsof je een soort zangstem hoort. Catherine Manson, barokviool en Ton Koopman op klaversymbool. Catherine, overigens, is de concertmeester van Tons internationale Amsterdam Barok Orchestra.

De eerste vioolsonate in B-kleine terts van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de barokvioliste Catherine Manson en Ton Koopman op klavercimbal. En dit was het programma voor vandaag. Van 1 tot 2, geen dag zonder Bach. Samenstelling Govert-Jan Bach. Presentatie Joop van Zijl. En wel, tot 2 uur nog wat Bach, maar dan weer door Richard Galliano.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De Concertzender begint deze week met een nieuwe serie programma's tussen 1 en 2. En die serie heet Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach. De derde uitzending van Geen dag zonder Bach begint met de derde kantate, BWV 3 dus. Ach Gott, wie manches Herze leidt, van januari 1725. Het is een somber beginnende kantate over de zwaarte van de condition humaine. Er is veel pijn in het leven, veel hersenlijden. Hersenlijden, ook de naam van de moeder van Parsifal, die zo moeite had haar zoon te laten gaan. Het openingskoor begint met klagende hobo's, zo typisch Bach. Maar het zijn wel oboi d'amore, liefdeshobo's, met hun milde zachtheid. De kantate bezingt dan angst en nood, de zwakte van het vlees, tot een prachtig en sterk duet van alt en sopraan ons weer helemaal van energie en vreugde voorziet. U hoort het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

consort in de serie Bach Contextueel. Bach was natuurlijk voor alles organist. Te weinig is bekend dat hij een wonderkind was. Niemand kon in zijn tijd zo goed en virtuoos het orgel bespelen. Zijn voeten gingen zo snel over de pedalen dat ze niet te volgen waren. En zo hoog en goed was hij aangeschreven dat hij als 18-jarige al orgels mocht inspecteren en goedkeuren voor het eerste gebruik. Die omgerekend die orgels de gemeenschap vele tonnen euro's gekost zouden hebben. Bach's totale oeuvre is voor 1/3 voor orgel geschreven. Hier het orgelkoraal met dezelfde titel als de kantaten die u net gehoord hebt aan het begin van deze uitzending, Christlaag in Todesbanden, behoren de organist Leo van Doeselaar. En Leo van Doeselaar bespeelt het barokorgel van Glauchau in Sachsen.

Aldus de vierde kantate Christ lag in Todesbande van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Musica Amphion en het Gesualdo.

Christ Laak in Todesbanden werd uitgevoerd door Leo van Doeselaar. En hij bespeelde het barokorgel van Glauchau in Sachsen. De eerste orkestsuite in C groot, BWV 1066, is weer feestelijke dansmuziek voor het hof in Franse stijl. Dit was entertainmentmuziek voor zijn broodheer, de prins van Anhalt-Köthen, in 1725. En dat was een prachtige tijd voor de jonge Bach. Hij had een geweldig goed orkest tot zijn beschikking. Hij mocht componeren wat hij wou voor viool, gamba, fluit, klavercimbel. Alleen wat hij niet mocht, dat was kerkmuziek componeren en laten horen. Zijn heer was namelijk calvinistisch, gereformeerd. En dat betekende sobere kerkdiensten met alleen maar psalmen, dus zonder cantates. Nou, Bach ging dan naar zijn eigen Lutherse kerk in het dorp, trouw als hij was aan zijn oorspronkelijke geloof. Miste hij dat componeren van spirituele muziek? Hij ruilde na 6 jaar trouwe dienst die prachtige post in voor het kantorschap in Leipzig. Er waren mogelijk meer motieven, daarover hebben we het later nog wel eens. Dit is heerlijke muziek, het wervelt, het danst, sierlijk, gracieus, pittig en steeds verrassend. U hoort de eerste orkestsuite in C groot uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

De eerste orkestsuite in C groot werd uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En dit was weer dit uur geen dag zonder Bach. Morgen weer, dan is er ook geen dag zonder Bach, morgen de vrijdag. En het is een nieuw programma deze week van de Concertzender. U bent morgenmiddag om 1 uur weer welkom. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert-Jan Bach. Hopelijk tot morgenmiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Het is de laatste werkdag van deze week. Zaterdag en zondag, dan moet u zelf maar even kijken wat u van Bach thuis wil draaien of wil horen of opzoeken op de radio. Maar op de werkdagen, dan zijn wij er bij de Concertzender met de muziek van Johann Bach, Johann Sebastian Bach en alle andere Bachs, zijn ooms en de zonen, enfin, noem maar op. Mijn naam is Joop van Zijl en de samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach. Bij iedere muziekpol, verkiezing, zeg maar de klassieke hitlijsten all over the world, wordt stevast de Matthäuspassie van Bach als eerste gekozen. En nog voor de negende van Beethoven, voor de Nozze di Figaro van Mozart en voor de Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. En daarvan is dan ook weer nummer 1 het beginkoor uit de Matthäuspassie. Komt ihr Tochter, helft mir klagen als favoriet. Dat is een ongelooflijk gecompliceerd werk, soms zelfs 9-stemmig, maar met een enorm sterke impact op iedere luisteraar. Kippenvel en tranen, dat hoor je vaak. En mensen die aan hun vaste, harde stoel of die harde kerkbanken gekluisterd worden door deze muziek. De Bachliefde begint hier vaak als een liefde voor het leven. We gaan luisteren naar het openingskoor uit de Matthäuspassie door de solisten, die vormen het koor. Dat is wat omstreven, maar goed, het is een hele mooie opening in deze uitvoering van Gerlinde Zeeman, sopraan, Petra Noskajova, alt, Christoph Gens, tenor, Jan van der Krabbe, bas, Marie Kuiken, sopraan, Patricia Hart, alt, Bernard Hoensieker, tenor en Markus Niedermayer, bas. Samen met La Petite Bande, onder leiding van Sigrid Waldkuiken.

Het openingskoor uit de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd La Petite Bande, onder leiding van Sigiswald Kuiken, met solisten, vocale solisten, als koor. De zogenaamde Goldberg-variaties worden wel beschouwd als een van de grootste meesterwerken van Bach, naast bijvoorbeeld de Matthäuspassie. Het werk ontleent zijn naam aan de klavecinist Goldberg, die als 14-jarig wonderkind in dienst was van de graaf von Keizerlingk in Dresden. Deze graaf leed aan slapeloosheid en hij wou de nacht doorkomen met aangename klaviermuziek, zo zacht en tegelijkertijd levendig van aard dat hij er zijn slapeloze nachten wat mee kon opvrolijken, zo vertellen de bronnen. Ze waren dus geenszins bedoeld als slaapliedje. De graaf kon de slaap toch niet vatten. Deze Johann Gottlieb Goldberg was leerling van Johann Sebastian en vroeg deze om oefenmuziek. De variaties, die eigenlijk het laatste deel waren van een driedelig oefenwerk voor Bachs leerlingen en zonen, viel bij de graaf zo in de smaak dat hij Bach beloonde met 30 louis d'or. Nou, dat was een onmetelijk grote vergoeding voor deze didactische variaties. Het werk is vooral bekend geworden door Glenn Gould. Die gaan we later nog wel eens horen in een uitzending, maar we beginnen vandaag met een bewerking voor strijktrio door het Echnaton trio, waardoor deze prachtige, steeds weer verrassende muziek een nieuwe wending krijgt. De melodie, waar de variaties mee beginnen, was een populair liedje in die dagen en werd ook vaak aan de keukentafel van huize Bach uitgevoerd. U hoort het trio Echnaton.

Dat was het trio Echtenton met de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Wel, dit was het voor deze dag. We zijn er maandag weer. Zaterdag en zondag moet u het zonder ons stellen. Maar er is misschien nog wel het een en ander van de Bach-familie bij u in de kast. We hopen u maandag weer te treffen. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag dus, van maandag tot vrijdag. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Prettig weekende en tot maandag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Ja, dit is een tamelijk nieuw programma op de Concertzender. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Zaterdag en zondag dan zijn we er niet. Dan moet u zelf maar iets verzinnen of zelf uit de platenkast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Ik presenteer het programma. En de samenstelling van dit geheel is van de hand van Govert Jan Bach. We beginnen de dag dus met Bach. En we beginnen de week weer met een kantate. Ditmaal de kantate nummer 5. Die is in 1724 geschreven voor de 19e zondag na Trinitatis op 15 oktober. En heet Wo soll ich fliehen hin? Ofwel, waarheen kan ik vluchten? En het gaat allemaal over de nietigheid van de mens. Het is weer een mooie kantate met een rakend beginkoor. In de eerste aria is een altviool de begeleider van de tenor, wat een heel mooi, zacht en bescheiden effect geeft. En let u op hoe het recitatief van de sopraan vlak voor het slotlied Ich bin ja nur das kleinste Teil der Welt muzikaal die nietigheid treffend wordt uitgedrukt. Het is letterlijk minimal music. John Elliott Gardiner dirigeert het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloist.

voor zijn dood drukken en hij hoopte daar wat extra mee te verdienen. En mogelijk speelde hij toen nog regelmatig orgel. Het zijn heerlijke en zeer bekende stukken op basis van geliefde Lutherse kerkliederen. Ze komen overal in Bachs werk terug, zoals in de kantaten die u net hoorde. Hier is Ton Koopman op het prachtige Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam.

Dit was de kantate Ach, bleibe bei uns, uitgevoerd door John Elliott Gardiner, de English Baroque Soloist en het Monteverdi Choir. Bach liet de zes Schübler-koralen nog maar 3 jaar

Geen dag zonder Bach. Dit was Ton Koopman. Ton Koopman bespeelde het Müllerorgel van de Waalse Kerk in Amsterdam. Het concert BWV 1053, dat hoorde u gisteren voor klavercimbel. Maar dat gaan we nu laten horen op blokfluit. Eigenlijk weten we niet precies voor welk instrument Bach het heeft geschreven. Dus eigenlijk mag alles. Ja, je zou kunnen zeggen, Bach is een groene componist. Hij hergebruikte vanuit een soort muzikale duurzaamheid, nooit weggooien wat goed is, allerlei delen in latere cantates, meestal op orgel. Blokfluit, onze Erik Bosgraaf. Die danst er straks Italiaans mee weg. Erik Bosgraaf, in 2011, vorig jaar dus, werd hij winnaar van de Nederlandse Muziekprijs. En dat is de hoogste staatsonderscheiding voor muziek. Het concert BWV 1053.

Het concert BWV 1053 voor klaversembel, maar werd op blokfluit uitgevoerd door Erik Bosgraaf. En u moet weten, Erik Bosgraaf is een voorstander van het spelen van nieuw repertoire op zijn instrument. Maar hoe klonk dat bij de oude werkstukken van de oude Bach? Fantastisch. Wel, dit was geen dag zonder Bach. We hopen dat u genoten hebt. Morgen zijn we er weer van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert Jan Bach.

Goedemiddag, tussen 1 en 2. Geen dag zonder Bach op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert Jan Bach. We gaan weer luisteren eerst naar een kantate, de kantate nummer 7, Christ unser Herr zum Jordan kam, voor Sint-Jansdag 24 juni 1724. De feestdag van Johannes de Doper. Toen een belangrijke feestdag. Ja, nu kennen we het voornamelijk nog als einde van de oogsttijd van de asperges. Maar goed, waar gaat de kantate over? Het gaat over de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. In de beginmaten horen we het water van de Jordaan lieflijk stromen. Bach, hier als de schilder in muzikale termen, le musicien peintre, zou Albert Schweitzer, een der grootste Bach-kenners, dat noemen. Maar in dat eerste deel, de koorzats, krijgen we ook nog een vioolconcert cadeau. Dat was in 1724 nieuwe, hippe muziek. En Bach verbindt het oude, wat stramme Lutherlied uit de 16e eeuw met het feestelijke, haast swingende concert. Fris en betoverend noemt de kenner Maarten het Hart dit openingskoor. En hij kan het weten. Mits, zegt hij er wel bij, het goed wordt uitgevoerd natuurlijk. Oordeelt u zelf. Het is uit Canada, de Montreal Barok of Montreal Barok, wat u wilt. Met onder meer Suzy LeBlanc en Stephen MacLeod. De laatste aria is een prachtige, voor alt, overtuigend, van grote schoonheid. En die wordt weer gezongen door Daniel Taylor.

En dat was de kantate nummer 7, Christ unser Herr zum Jordan kam. Werd uitgevoerd door Suzy LeBlanc en Stephen McLeod en ook Daniel Taylor met de Montreal Baroque. Dan gaan we nu luisteren naar de tweede vioolsonate. De eerste hebben we al eens een keer laten horen in de uitzending Geen Dag Zonder Bach. De tweede vioolsonate voor klaverzimbel en viool. Weer ragfijne, aristocratische kamermuziek. Luistert u naar Ton Koopman en Catherine Manson.

Dit was de tweede vioolsonate van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Ton Koopman klaverzimbel en Catherine Manson viool. We gaan eens luisteren naar een van de Brandenburgse concerten, overbekend, maar altijd geliefd. In het vijfde Brandenburgse concert maakt u een bijzondere geboorte mee, dat van het eerste echte klavierconcert. De klaverzimbel was tot dan louter een bescheiden begeleidingsinstrument. Maar de virtuose Bach kreeg een grote klaverzimbel van zijn broodheer, dat was toen de prins van Anhalt-Köthen, en kreeg blijkbaar het idee om het klaverzimbel van zijn onderdanige plaats te verlossen. Eerst hoort u nog fluit en viool wedijveren om de eerste plaats. Een concert betekent eigenlijk wedstrijd. Dan maakt langzaam maar zeker de klaverzimbel zich los van de anderen en pakt hij de solo. En zo virtuoos als alleen Johann Sebastian het had gekund. Hij wint de wedstrijd en het klavierconcert is geboren. Haydn, Mozart en ook Beethoven wisten er later wel raad mee. Hier is het vijfde Brandenburgse concert in een uitvoering van Rinaldo Alessandrini en zijn Concerto Italiano.

En dit was tenslotte het Brandenburgse concert nummer 5 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini. En tot zover ons middagprogramma van 1 tot 2 op de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach.

Goedemiddag. Ook vandaag weer tussen 1 en 2 uur. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. En we beginnen weer met een kantate. Ditmaal de kantate nummer 8. Liebster Gott, wenn werde ich sterben. Voor 24 september 1724 werd die kantate geschreven. Het is een van de mooiste kantates van Johann Sebastian. De sfeer van het openingskoor is onovertroffen. Bachs biograaf, Spita, spreekt over die Stimmung eines Kirchhofs im Frühling atmend. Troost en berusting zorgen voor ontspanning tegen de gejaagdheid van de herhaalde jachtige tonen van de dwarsfluit in. En de korte stootjes geven penetrant de gejaagdheid van de vliedende tijd aan en herinnerden de luisteraar toen aan het geluid van de doodsklokjes, vaak van porselein, met hun heldere, doordringende geluid. De sfeer van de kantate verder is die van ontspanning en gratie. En in het slotkoor kunt u de melodie van onze Poesje Mouw herkennen. Ja, zo Europees waren sommige melodieën. U hoort Philip Herrewegen met zijn Collegium Vocale uit Gent.

U hoorde een uitvoering van Liebster Gott, wenn wir die sterben, de kantate nummer 8, uitgevoerd door het Collegium Vocale uit Gent, onder leiding van zijn dirigent Philip Herrewegen. Nu de eerste van de partita's voor vioolsolo, die in B-kleine terts, een geliefde toonsoort is dat van Bach, Bachs werkenverzeichnis 1002. Het is een opeenvolging van dansvormen uit die tijd, met een ongelooflijke diepgang en virtuositeit. Ja, violisten kunnen hierop blijven studeren, die blijven hier hun hele leven mee bezig. U hoort een en ander in de uitvoering van Rachel Podger op barokviool.

Rachel Bodger, barokviool, gaf een uitvoering van de eerste van de partita's voor vioolsolo van Johann Sebastian Bach. We gaan verder met de beroemde toccata en fuga in D klein voor orgel, BWV 565, een jeugdwerk. De jonge Bach was zo beroemd als orgelvirtuoos en deskundige, hij moest vaak orgels keuren. Een soort keurdienst van orgels. Het waren vaak enorme investeringen van de steden, die orgels, en mogelijk heeft dit werk hiervoor gediend. Het loopt een heleboel registers af en kijkt of de akkoorden goed samenklinken. Inmiddels heeft het een adembenemend, soms beklemmend werk opgeleverd. Het staat sterk onder invloed van de Noord-Duitse orgelschool, met mensen als Buxtehude en Reinken, die de zogenaamde Stilus Fantasticus bezigden. Bizar en zeker virtuoos. U hoort de organist Simon Preston.

De organist Simon Preston speelde de Toccata en Fuga in D-klein voor orgel van Johann Sebastian Bach. En dat was dus weer geen dag zonder Bach. We hebben onze portie weer gehad. Programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma werd samengesteld door Govert-Jan Bach.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Dit is het programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ja, en zaterdag en zondag, dan moet u zelf maar iets uit de kast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma is in handen van Govert-Jan Bach. We vervolgen weer met delen uit de Matthäus-passion. We vinden dat we best mogen luisteren naar deze geweldige muziek buiten de lijdenstijd. Dus de tijd voor Pasen, de goede of stille week. Dat doen we ook met de cantates trouwens, die allemaal voor specifieke zondagen of periodes geschreven zijn. In het buitenland trouwens wordt de Matthäus het hele jaar door uitgevoerd. Wij hebben daar nogal wat moeite mee. De Matthäus-passie is in Nederland een cultuurmonument geworden. Ja, en daar mag je maar niet zomaar je gang mee gaan. Door het magistrale beginkoor zijn we het drama ingezogen. We zijn partijganger geworden van het lijden wat zich nu gaat voltrekken. Nu begint het verhaal zelf. Ici le drame. Bach volgt het evangelie van Matthäus letterlijk op de voet. Iedere moment van de handeling wordt uitgelicht door een getoonzet gedicht of een kerklied dat Bach ervoor geharmoniseerd heeft, oftewel vierstemmig bewerkt. Het is, of je muzikaal, de stadia, de statieën van de kruisweg volgt. We luisteren nu naar de prachtige, intieme en glasheldere uitvoering van Gustav Leonhard uit 1989. Deze wordt door velen nog steeds als dé referentie gezien. U hoort de onovertroffen Christophe Précardien als evangelist, een tedere Christus van Max van Egmond, een overroppelende jonge sopraan in het bloedtenoer. René Jacobs zingt hier nog als solist in het Bous und Roy. En binnenkort zult u hem in dit programma als dirigent van de Matthäus horen tijdens het Festival Oude Muziek 2012. Hij voerde de Matthäus toen, ook buiten de paastijd om, in augustus. En dan kunnen we weer eventjes aan wennen. Hier dus de Matthäus-passie, maar dan onder leiding van Gustav Leonhard.

U hoorde het eerste recitatief tot en met Blute Noer uit de Matthäus-passie. Christophe Prégardien, Max van Egmond en René Jacobs. En het geheel stond onder leiding van Gustav Leonhard. De Goldberg-variaties, BWV 988, nu op de piano gespeeld en door Glenn Gould. Het werk ontleent zijn naam aan de klavecinist Goldberg, die als 14-jarige in 1742, en was een wonderkind, in dienst was van graaf von Keyserlingk in Dresden. Deze graaf leed aan slapeloosheid en hij wou de nacht doorkomen met aangename klaviermuziek, zo zacht en tegelijkertijd levendig van aard, dat hij er zijn slapeloze nachten wat mee kon opvrolijken. Dat vertellen de bronnen. Nou, ze waren dus geenszins bedoeld als slaapliedje. De graaf kon de slaap toch niet vatten. Die Johann Gottlieb Goldberg was leerling van Johann Sebastian Bach en vroeg deze om oefenmuziek. De variaties, die eigenlijk het laatste deel waren van een driedelig oefenwerk voor Bachs leerlingen en zonen, viel bij de graaf zo in de smaak dat hij Bach beloonde met 30 louis d'or, een onmetelijk grote vergoeding. In 1955 maakte Glenn Gould zijn eerste opname hiervan en dat was een revolutie. Hij speelde niet vanuit de authentieke aanpak, die toen net aan het opkomen was in Europa, maar op zijn eigen frisse wijze. De geniale schizofreen stapte buiten de gangbare perken van een zware Bach met langzame tempi en veel pedaalgebruik. Een doorbraak. Hij slechte de weg voor een andere Bach-aanpak, echter vanuit intuïtie en niet op basis van onderzoek. De Goldberg-variaties.

De Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Glenn Gould. Geen dag zonder Bach. Ook nu was dat weer tussen 1 en 2 uur het geval. We zijn er maandag weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert Jan Bach. En dit alles op de Concertzender.

Goedemiddag, de concertzender met Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller van het programma is Govert Jan Bach. We zijn toe in onze kantatenreeks aan nummer 9. Es ist das Heil kommen her, een nogal onbekende kantate voor de zesde zondag na Trinitatis. De titel komt van een kerklied uit 1524 van Spiratus, een compaan van Luther. Een typisch renaissance lied. Een beetje recht toe, recht aan voor Bach. En daarom gaat Bach de melodie in de sopranen omranken met barokke versiering. Johannes Brahms kende dit oorspronkelijke lied goed, mogelijk ook de kantate. Hij voerde zeer veel Bach met zijn koren uit. En Brahms gebruikte het lied voor zijn eerste motet, opus 29. In de aria's, die we gaan beluisteren, genoeg dramatiek. Een felle, bozige tenor-aria bijvoorbeeld. Der Abgrund schlugt uns völlig ein. Ja, het zijn allemaal mini-drama's, kleine opera's eigenlijk, die cantates. En dan een prachtig optimistisch duet in kanonvorm voor sopraan en alt met oboe d'amore en traverso-fluit. Een quintet eigenlijk, omdat de stemmen evenwaardig zijn. De uitvoerenden, Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir.

Aldus de tweede suite of ouverture voor fluit en orkest van Johann Sebastian Bach, BWV 1066. Uitgevoerd door het Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. De eerste gamba-sonate, BWV 1027 in G groot, is waarschijnlijk pas laat in Leipzig geschreven. In feite was de gamba, het oudere broertje van de cello, toch al ouderwets toen. Maar ja, dat weerhield Bach er niet van om deze sierlijke sonates te schrijven. En de klaversymbool is hierbij geheel evenwaardig aan de gamba. Toevertrouwd aan twee grootheden uit de authentieke aanpak. Hier zijn Ton Koopman en Jordi Savall. Laat u mee op weg nemen in dat heerlijke eerste deel.

U hoorde tenslotte de eerste gamba-sonate BWV 1027 in G groot, uitgevoerd door Ton Koopman en Jordi Savall. En dit was dan voor dit uurtje op deze dag van 1 tot 2 geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma werd samengesteld door Govert-Jan Bach.

Goedemiddag. Iedere dag zijn we er, in ieder geval op een werkdag, want het programma heet Geen Dag Zonder Bach. En zaterdag en zondag mag u zelf iets uit de kast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Wel, we zijn toe aan kantate 10 in onze vervolgreeks aan het begin. Een vervolgreeks die we gaan onderbreken vanwege de kerstkring. Maar de kantate nummer 10 past nog goed in die sfeer, want het is een Maria-kantate. Maria werd door Luther helemaal niet afgeschaft, maar wel gefeminiseerd, zou je kunnen zeggen. In plaats van de heilige moeder Gods, de Madonna, schuift hij een revolutionaire, pittige Maria uit de Bijbel naar voren. De belangrijkste tekst van Maria is die van het Magnificat uit Lucas 1, waarin ze emotioneel aangedaan is vanwege haar zwangerschap. Ze mag het Jezuskind dragen en dan zal er iets gaan gebeuren waarin de zaken worden omgedraaid. Hogen zullen verlaagd worden en lagen verhoogd, want zij behoorde tot die lage of nederige mensen, mensen zonder stem, zonder invloed, zonder macht. En dat zingt ze extatisch uit in het Magnificat. Iedere vesperdienst in de middag, het was vroeg donker in een tijd zonder verlichting, iedere vesperdienst werd besloten met zo'n Magnificat. Duitsstalig met muziek van Schein, een voorloper van Bach. Bach componeert voor het Heimsuchungsfeest van Maria, dat was 2 juli 1724. Het gaat daarin om het bezoek van de ook zwangere en oude nicht Elisabeth aan de jonge Maria, waarin ze de woorden van het Magnificat uitspreekt. Meine Seele erhebt den Herrn. Bachs werkenverzeichnis 10. Mijn ziel maakt groot de Heer. Het is een prachtig stuk met een enorme drive. Je wordt overspoeld door een soort van woman power of girl power. Maria was waarschijnlijk een jonge moeder. Het sleurt je mee in een grote vaart. Geen Ave Maria's, maar revolutie. Umwertung aller Werte. Heel bijzonder is het duet van alt en tenor, waarin het oude Gregoriaans in de koraalmelodie opduikt. U hoort het in de trompet. Maar voor de mensen was het toen feest der herkenning. Hun oude geliefde muziek van eeuwen her. Van geslacht op geslacht gespeeld en gezongen. Met kerst doet Bach het nog geconcentreerder en feller over in het Latijns Magnificat. U hoort nu Ton Koopman met zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir, als mede de soliste Sibylla Rubens sopraan, Klaus Mertens bas, de tenor Christophe Prégardien en Anne Markert als alt.